0: begint ik wijs en je zou doet ach de man zal het eerst doet als ik aloham kunt ik je schoen zit dat je gepallig is die koeten zit koeks als lacht dat was die gauw en laat het zwaar. Als die schimste stoot uit, die smaak is gekam dit stoot. Kwaleloos, die schimste stoot uit, smaak. Ook die smaak aan hem, die schimste stoot uit, die smaak ik ook niet stoot uit. Ai, kwee doet zich thuis, ze kwaleloos doet ze. Ook die kennis, schimste stoot uit. Alle kinderen moeten te delen. Die passai, die schimst dat. Smaan hem stuts die best schimst dat dat zo. Patsas kut eis, je liep eis, is schimst dat eis. Kennen kellaat hem stuts die koelen hem. Zet eis, dat is geen. Ja, is goed en niet. It's a little bit of a
1: Als ik al het is mijn eerste keer hebben dat ze aan doen, was gewoon daar.
0: De kind die
1: straat.
0: Ik had ze gewoon echt gemaakt als je uit als mij komt. De twee commanden met als mij. Ze dachten. As clear as a project or as much numb to dark books. I'm not sure if you're going to be able to do it. books, let's see, mal. No, but that's Han mal. Yes, yes. Let's see, mal, the man. Ach, what life do. Come out, the man. Let's see, look, that's. Let's see, mal, dog.
1: Ik kom nou lekker, kom nou naar sluit, sluit het.
0: Is voor jou, is het dan nou, is het einde goed is. Is het dan nou, is het einde goed. Voor de man die ook zegt, goed, dat ik weg wil op het zet. Goed, die is een beetje, laat zich domen. Ik heb het minder. Smak ook stel uitgezien. We zijn wat een soort van dit. Je hebt zich zak koek zo uit, hoe dit je moet je soms geld. Zo'n taam taam taam. Op het moment dat ik wel daar had zo uit. Hoe ik het. Je hebt goed, ik zo zoek zo. Oh, wonderful. Dat is de oogste. Slecht erg, soms met jou. Ja. Ga ik ooit nog elke keer heel erg zeggen?
1: Ach, Thomas.
0: Het ook is niet eens dat dit nog elke keer.
1: Het zou het zien, mas. Het is. Well, it's the stolen flash now. It's acht.
0: Was heißt denn sie? Alla Patscha. Das muss ich erst noch ein bisschen. Ja. Jetzt da ein guter Kalt.
2: Ich kann die Karte spätzen.
0: Ik heb klaar dit toch wel laten zien. En het slaat ik ook zo eens. Kochelijk steeds de stad om geld. Zodat het ijs die in het om. Spatseld. Hij dood ijs. Hij zei dat het de lewis. Ik dood zo met om. Slim oor. Oh. Na China, zo daar kun je dat. China. Hoe heet ik? Talia om het als. Aksuls. De laus mint zich die China strijden. Zak, daar dat ik zo'n smas. Ik was leed ik, je zult het zitten min. Als ik daar achter de zon is, moest het niet
1: schrijven. Samen met daar is kocht me gehad, zijn ook één kort zijn.
0: Het is een matto achter.
1: Ja, het is net als het gegeven is, het zou steeds gezien zijn. Kocht me gehad.